Solliciteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: dingen die je moet onthouden in het leven. 10 dingen die je kunt of moet onthouden wanneer je een moeilijk moment doormaakt. Alles kan veranderen en zal veranderen, want alles is onder verandering onderheven. Alles kan veranderen en zal veranderen. Je hebt voor hetere vuren gestaan. Het is een ervaring waar je veel van leert. Niet krijgen wat je wilt zou een zegen kunnen betekenen. Niet krijgen wat je wilt zou een zegen kunnen betekenen. Sta jezelf toe te genieten. Aardig zijn tegen jezelf is het beste medicijn, lieve mensen. Aardig zijn tegen jezelf is het beste medicijn. De negativiteit van mensen. De negativiteit van mensen moet je niet beïnvloeden. Laat je niet beïnvloeden door de negativiteit van personen. Denk aan de sterke punten waarvan je weet dat je ze hebt. Denk aan de sterke punten waarvan je weet dat je hebt. Als u dat niet weet, ga dan op onderzoek, want u hebt sterke punten. En alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Als u de wil daarvoor hebt. De beste dingen vergen tijd. De beste dingen vergen tijd. 10 dingen die je moet onthouden wanneer je een moeilijk moment hebt, wat ik zo net voor u heb opgenoemd. En het geldt ook zeer zeker voor mij.
1: गीता, मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है, तो ये ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा।

taal ouder worden hangt van veel factoren af. Op sommige heb je geen invloed, zoals goede genen van je ouders en de gelukfactor. Op andere factoren weer wel, zoals een goede leefstijl, het onderhouden van een sociaal netwerk en zingeving. Beweeg minstens 150 minuten per week, matig intensief verspreid over verschillende dagen. Denk bijvoorbeeld aan wandelen en fietsen. Langer, vaker of intensiever bewegen geeft extra voordeel voor de gezondheid. Doe minstens 2 keer per week activiteiten die de spieren en botten versterken en doe daar ook balansoefeningen bij. En voorkom veel en lang stilzitten. Blijf in beweging. Bewegen zorgt ervoor dat je fit blijft. Afname van de spierkracht en spiermassa horen bij het ouder worden. Afname van de spierkracht en spiermassa horen bij het ouder wordende lichaam. Het is ook normaal dat je balans en conditie minder worden. Door in beweging te blijven vertraag je deze processen. Zo worden ook de gevolgen van een

Als iemand gevallen is of als je uzelf gevallen bent, help, ik ben gevallen. Wanneer je toch bent gevallen, blijf dan rustig. Neem de tijd om bij te komen en om eventueel duizeligheid te laten zakken. In de meeste gevallen doen wij dat als we gevallen zijn, zo snel mogelijk opstaan in de zin van, heeft mij wel iemand gezien dat ik gevallen ben? Dat is dan een soort van verlegenheid, schaamte, maar dat hoeft eigenlijk niet. Neem de tijd om bij te komen en om eventueel duizeligheid te laten zakken. Kom niet te snel overeind, kom niet te snel overeind. Beweeg rustig je ledematen en controleer of je ergens bloed en of ernstig pijn hebt. Probeer in dat geval iemand te bereiken. Lukt opstaan niet, probeer dan door middel van kruipen, tijgeren of op de pillen naar een comfortabeler plek te gaan. En opstaan na een val, eerst op handen en knieën komen. Veilig opstaan gaat in stappen. Eerst moet je vanaf de grond op handen en knieën zien te komen. Dit noemen we de puppyhouding. En vervolgens kun je vanuit deze houding opstaan. Vanuit rugligging, als u op uw rug gevallen bent, u bent op uw rug terechtgekomen, dan kunt u op uw buikligging of zijligging komen. Vanuit de rugligging op buikligging of zijligging komen. En eentje is dan vanuit buikligging op handen en knieën kruipen. Vanuit buikligging op handen en knieën komen. En vanuit de zijligging op handen en knieën komen vanuit de zij. Opstaan vanuit de puppyhouding op handen en knieën. Van radio zijn, ja, ze am or apajurehe. Een slechte mondgezondheid is het nieuwe roken. Je staat er misschien niet vaak bij stil, maar een gezonde mond is heel belangrijk voor je algehele gezondheid. Regelmatig de tandarts bezoeken is ook als je ouder wordt erg belangrijk voor een gezonde glimlach en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Die kunnen behoorlijk ernstig zijn, denk aan hart- en vaatziekten, verhoogde kans op longontstekingen, dementie, etc. Een slechte mondgezondheid wordt daarom ook wel het nieuwe roken genoemd. Wat maakt het zo belangrijk om de tandarts te blijven bezoeken, vooral als je ouder wordt? Met de leeftijd kunnen veranderingen in de gezondheid en medicatie gebeuren. Medicatiegebruik invloed hebben op de mondgezondheid. Ouderen zijn vaak vatbaar voor problemen in de mond, zoals tandbederf, tand
tandvleesaandoeningen en tandverlies. Door regelmatig controles en professionele reiniging kunnen de tandarts en de mondhygiënist je helpen deze aandoeningen te voorkomen. Ze kunnen je gericht adviseren over mondhygiëne. Daarnaast kunnen ze tandheelkundige zorg aanpassen aan je specifieke behoeften en rekening houden met mogelijke bijwerkingen van medicatie en andere belangrijke factoren.

ये सुंदर सुंदर गजल आपके लिए पेश किया जाता है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दोर रोकन क्रैहिया मेर रिम्पल्स, दोर रोकन क्रैहिया मेर रिम्पल्स, तुयलक द रोकन वॉच हर्ट मिंदर इलेस्टिस। जी हाँ, आपने ठीक सुना, द रोकन वॉच हर्ट मिंदर इलेस्टिस दा नास इसेत द दोर ब्लूडिंग इन द इन ये लिखाम ओक मिंदर खुद दोर रोकन वार दोर ये हर्ट एर फाक एर फालर खात आयत सीन। En sigaretten bevatten schadelijke stoffen. Denk aan aceton, ammoniak en terpentine. Deze toevoegingen hebben als doel om sigaretten verslavender te maken. Sigaretten bevatten schadelijke stoffen zoals aceton, ammoniak, terpentine en deze toevoegingen hebben als doel om sigaretten verslavender te maken. Van veel alcohol word je dik. Van veel alcohol word je dik. In alcohol zitten veel calorieën. Daarnaast vertraagt alcohol de afbraak van vet uit de voeding. Hoe ouder, hoe drankzuchter. Hoe ouder, hoe drankzuchter, wordt er gezegd. En dat wordt ook bewezen, zoals ik dat hier voor u ga lezen. Dit blijkt uit onderzoek onder deelnemers van mensen van 65 jaar en ouder. Mensen van 65 jaar en ouder drinken gemiddeld 5 tot 6 keer per week alcohol. En er wordt ook nog gezegd dat vrouwen kunnen slechter tegen alcohol dan mannen. Alhoewel dat niet gezond is voor het lichaam. Maar dat wordt gezegd dat voor vrouwen kunnen slechter tegen alcohol dan mannen. Bij vrouwen wordt minder alcohol afgebroken in de maag dan bij mannen. Hierdoor komt er meer alcohol in het bloed. Ook hebben vrouwen een kleinere lever, waardoor de alcohol langzamer wordt afgebroken. Daarnaast hebben vrouwen minder lichaamsvet. Alcohol verspreidt zich over het bloed en lichaamsvocht. Omdat vrouwen dit minder hebben, zijn ze dus ook sneller onder invloed.

Een glas wijn bevat meer alcohol dan een glas bier. Is dit ook niet waar? Wijn heeft weliswaar een hogere alcoholpercentage dan bier. Wijn heeft weliswaar een hogere alcohol

al percentage dan bier, maar door de grootte van de glazen drink je uiteindelijk evenveel alcohol per keer als je die standaard, glazen gebruikt, die horen bij de verschillende alcoholische dranken. Dan leveren ze allemaal ongeveer even zoveel alcohol per glas.

0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। Vapen en e-sigaretten blijken slechter te zijn voor longen, hart en vaten dan werd gedacht. Omdat vapes en e-sigaretten relatief nieuw zijn. Vapen en e-sigaretten blijken slechter te zijn voor longen, hart en vaten dan werd gedacht. Omdat vapes en e-sigaretten relatief nieuw zijn, weet men nog niet wat exact de langere termijn gevolgen zijn. Wel is bekend dat het kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker.
1: Laat die dag erop.
0: Daarnaast zijn vapes en e-sigaretten door de hoge dosering aan nicotine zeer verslavend.

जगजीत सिंह से यहाँ से हमने एक बार फिर सुन ली है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया। Ouder worden biedt ruimte voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Ouder worden biedt ruimte voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden, omdat je meer tijd hebt om andere leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld meer tijd doorbrengen met vrienden en families, of juist meer tijd besteden aan hobby's of vrijwilligerswerk. Maar ouder worden kan je ook kwetsbaar of afhankelijk maken. Dat is ook allemaal herkenbaar, toch? Maar ouder worden kan je ook kwetsbaar of afhankelijk maken. Soms heb je de mensen om je heen nodig om je te helpen, zoals familie, zorgpersoneel of mantelzorgers. Daar ben je dankbaar voor, maar dat maakt ook dat je in een afhankelijkheidspositie komt. Lastige onderwerpen om te bespreken zijn dan bijvoorbeeld je zelfstandigheid en financiële zaken. En soms ben je ook gewoon minder waakzaam en let je minder goed op. Je hoort het steeds vaker. Ouderen die slachtoffer zijn van financiële misbruik. Misschien denk je wel dat overkomt mij niet, en zeker niet door iemand uit mijn eigen kring. Als je merkt dat iemand die jou vertrouwt niet goed met jouw geld omgaat, is dat moeilijk om te bespreken. Van jouw geld eigen boodschappen betalen. We spreken van financieel misbruik wanneer iemand uit je directe omgeving zonder jouw toestemming gebruik maakt van je geld en of bezittingen. Bijvoorbeeld zijn boodschappen voor zichzelf betalen met de pinpas van de ouderen, bedragen overmaken naar je eigen rekening en diefstal van bezittingen.

Dit zijn dan ook de eventuele valkuilen van als je ouder wordt en zo'n beetje afhankelijk wordt. Ontstaan van financiële misbruik. Ontstaan van financieel misbruik. Misschien heb je het niet eens door wanneer er financieel misbruik van je wordt gemaakt. Een naaste, mantelzorger of een zorgverlener of familie regelt je financiële en je hebt daar minder zicht op. Het misbruik hoeft niet eens doelbewust te ontstaan, maar kan erin sluipen. Denk bijvoorbeeld aan het niet teruggeven van overgebleven geld voor boodschappen. Soms kan een gedachte zijn: ik doe al zoveel voor de ander. Dit mag ik mezelf wel gunnen. Dat is dan een teken van diefstal. Je mag niet zomaar geld van iemand anders voor je houden. Desnoods zeg je die persoon dat. En wat kun je hier aan doen? Jijzelf probeert financieel misbruik te voorkomen door zo lang mogelijk je eigen financiën te beheersen. Door je eigen financiën te beheren. Stel een levenstestament op voor het moment waarop je niet meer zelf kan beslissen. En als financieel misbruik je toch overkomt, weet dan dat je je daar niet voor hoeft te schamen. Bespreek het met iemand die je vertrouwt of bel het Veilig Thuis Haaglanden voor advies. Jij als naaste, heb je het vermoeden dat een oudere in je omgeving slachtoffer is van financieel misbruik? Probeer dit dan te bespreken, bijvoorbeeld met de ouderen zelf of met de ouderenconsult. Je kunt ook terecht bij Veilig Thuis Haaglanden voor advies.

0: signalen bij de ouderen die misbruikt wordt bij het financiële, bij het financiën. Hun gedrag verandering. Hun gedrag veranderen dan. Gedrag verandering, de ouderen is bang of in de war. Loyaliteit naar de pleger. Sociaal isolement en sterk afhankelijk van één mantelzorger. Onverklaarbare geldopnames of achterstand in betaling van bijvoorbeeld huur of energie. En signalen bij de mogelijke pleger. Bij de mogelijke pleger die dat doen, bij de ouderen, dat zijn overbelasting, veel interesse in de spullen en of het geld van de ouderen, de neiging om problematiek toe te dekken of te ontkennen. Maak in elk geval het onderwerp bespreekbaar en ga in gesprek met de ouderen en eventueel met de pleger. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of een melding maken. Je kan ook advies vragen aan de ouderenadviseur uit de wijk of gemeente van de ouderen. Dit zijn de voor- en nadelen van ouder worden.
1: पी के रूबरू आ बैठे, जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, ये भी तो पता नहीं चलता, तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो, मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Omen van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex, met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.
7: Je apica, enige echte Fahun Hindustani Radio over de hele wereld. नए से नए पुराने से पुराने गीत आपके लिए यहां से तैयार करके और आपके कानों तक लाया जाता है। इस वक्त के मेरे दोस्त, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से यही दुआ प्रार्थना है कि हम सब हंसते मुस्कुराते हुए, हां बिल्कुल वैसे मुस्कुराते हुए, बत्तीसी दिखाते हुए।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

Daarentegen heb je dan een denker. Een denker die analyseert en zoekt logica. En sterke punten bij een denker, dat zijn onderzoeken, analytisch, nauwkeurig, kennisgericht. En daarentegen heb je dan ook de valkuilen van een denker. Ze overdenken te veel. Ja, overdenken, perfect.

dan volgt een beslisser. Je hebt een dromer, een denker en dan een beslisser. Een beslisser zoekt structuur en oplossingen. Sterke punten bij een beslisser dat zijn doelgericht, praktisch, organiserend en resultaatgericht. En bij deze heb je dan ook de valkuilen. En de valkuilen bij een beslisser dat zijn te veel conclusies trekken. Ja. Te veel conclusies trekken, weinig ruimte voor andere ideeën en controleren.

denker, beslister. Nee, nee. Ja, dromer, denker, beslister. Dan heb je dan de doener. De doener leert door uit te proberen. Een doener die leert door uit te proberen. En dan heb je de sterke kanten van doeners. Ze zijn actief, energiek, ondernemend, ervaringsgericht. Ja, ervaringsgericht.

Dat zijn een paar kenmerken van dromer, denker, beslissen en doener. Toen je haast playlist per aapke liye tayar rakhi hu. Ha, ab thora se saal mein upar hum chadte hain. 55 se lekar aapko chalte hain 1958.

0: कुरान धर्म शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Aan concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hemelstaan Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter ingeschopt. Op de video is te zien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog, dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

0: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
6: Aur agla geet jo hum pesh karne wale hain wo hai Dil Ki Gali. Aur aapko सुनाने वाले हैं सरासा हम देखें ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते

0: De Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
5: मत हो उदास मैं हूं तेरे पास हमेशा हमेशा ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए और आपको सुनाने वाले हैं शान जी

0: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro... Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag. Een mooie vrijdag, nazomerse vrijdag van 2 oktober 2026. Hier is het nieuwsoverzicht van vandaag. Vrees voor lege schappen en hogere prijzen na tegenhouden insecticiden en creoline. Het tegenhouden van containers met insecticiden en creoline zorgt voor zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huishoudelijke hygiëne- en bestrijdingsmiddelen in Suriname. Hatramei NV waarschuwt in de verklaring voor mogelijke lege schappen, prijsstijgingen en een groeiende zwarte markt als ondernemers onvoldoende duidelijkheid krijgen over de toepassing van een staatsbesluit uit 2003. Een container met BOP-insecticiden werd aanvankelijk tegengehouden, maar is inmiddels vrijgegeven. Daarna werd ook een container met creoline tegengehouden. Daarbij wordt verwezen naar het genoemde staatsbesluit van 2003. Het bedrijf vraagt zich af waarom een regeling die volgens de verklaring jarenlang geen zichtbare invloed op de markt had, nu actief wordt toegepast. De onzekerheid reikt volgens de onderneming verder dan deze twee producten. Ze wil weten of ook wasverzachters, pine oil, afwasmiddelen en andere desinfectiemiddelen onder het besluit zullen vallen. Een duidelijke afbakening van de betrokken producten en de criteria waarop die selectie berust ontbreekt volgens het bedrijf. In de verklaring wordt vooral gewezen op de gevolgen die beperkingen kunnen hebben voor huishoudens met lage inkomens. Het bedrijf noemt betaalbare insecticiden en hygiëneproducten belangrijk in een land met onder meer open riolering, stilstaand water en overlast door ongedierte. Ook verwijst het naar ziekten als dengue, malaria en chikungunya om het belang van de volksgezondheid in de beleidsafweging te onderstrepen. Voor importeurs speelt daarnaast dat bestellingen vaak maanden vooraf worden geplaatst. Ondernemers hebben dan al contracten gesloten en soms leningen afgesloten. Als de toepassing van regels onverwacht verandert, komen die verplichtingen volgens de onderneming onder druk te staan. De gevreesde tekorten en hogere prijzen worden in de verklaring als mogelijke gevolgen genoemd, niet als ontwikkelingen die al zijn vastgesteld. Het bedrijf vraagt geen uitzonderingspositie, maar inzicht in de bedoeling van het beleid. Gaat het om bescherming van de lokale industrie, het beperken van het valutagebruik, milieubelangen of een combinatie daarvan? Ook wil het weten welke afspraken gelden voor lopende bestellingen, contracten en voorraden. Daarbij wordt de vraag gesteld of een overgangstermijn van 60 dagen redelijk is gezien de belangen die spelen. Verder vraagt de onderneming hoe de overheid wil voorkomen dat essentiële producten verdwijnen of onbetaalbaar worden en of er onschadelijke natuurlijke alternatieven beschikbaar zijn. Ook wordt om duidelijkheid gevraagd over een eventuele herziening van de negatieve lijst. De verklaring werpt daarnaast de vraag op of recente vissterfte in de Moeroekreek of elders in de goudsector aanleiding is voor de toepassing van het besluit. Een dergelijk verband wordt niet aangetoond. Volgens het bedrijf moeten milieubelangen worden afgewogen tegen volksgezondheid, prijzen, beschikbaarheid en werkgelegenheid. Ondernemers kunnen zich aanpassen, stelt de verklaring, maar hebben daarvoor voorspelbare regels en heldere communicatie nodig. De duidelijkheid moet voorkomen dat onzekerheid en geruchten de investeringen en bevoorrading gaan bepalen. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

33-jarige man aangeklaagd voor ontvoering van twee vermiste Surinaamse mannen. In buurland Guyana is de 33-jarige Jimon Murphy aangeklaagd voor de vermeende ontvoering van twee vermiste Surinaamse mannen. De rechter stelde de borg donderdag 1 oktober vast op 1 miljoen Guyanese dollars. Murphy moet zijn paspoort inleveren en zich iedere vrijdag melden bij de Major Crimes Unit van de recherche. De zaak draait om de verdwijning van de 28-jarige Sigello Lorenzo van Dalen en de 29-jarige Daryl Banilio Bond. Zij vertrokken op 28 augustus vanuit hun woonadressen in Suriname met een Toyota Fitz richting Nikeri en reisden naar Guyana. Hun vermissing werd volgens de berichtgeving op 19 september gemeld bij de autoriteiten van beide landen. Murphy wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een ontvoering op 29 augustus in Rossignol aan de Westbank Burbies. De chauffeur en aannemer uit Vigilance werd op 25 september aangehouden. Zijn zaak werd donderdag via een videoverbinding behandeld door rechter Sharifa Parks van de Fort Wellington Magistrates Court. Hij hoefde bij het voorlezen van de aanklacht nog niet aan te geven of hij zich schuldig of onschuldig achtte en mocht op borgtocht vrijkomen. De aanklager verzette zich tegen vrijlating op borgtocht, maar Murphy's advocaten bestreden het standpunt. Volgens hen is er onvoldoende bewijs dat een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Ook zou het onderzoek Murphy's verklaring dat hij in tijden van de vermeende incident in Georgetown en Houston was niet hebben weerlegd. De verdediging wees daarnaast op informatie dat de twee Surinamers vrijwillig in een voertuig zouden zijn gestapt. De advocaten stelden dat er geen bewijs is dat hun iets is aangedaan en opperden dat zij mogelijk vanuit Guyana verder zijn gereisd. Dit zijn de standpunten van de verdediging. Over het lot van de mannen bestaat nog geen duidelijkheid. Murphy is de broer van de beruchte Guyanees Mark Dimon Cromwell, die een eerder drugsveroordeling op zijn naam heeft. In het onderzoek kwam een voertuig in beeld dat op naam van Cromwell's vrouw staat. De vermiste mannen zouden daarin zijn gestapt. Vervolgens richtte de politie zich op het terrein van Cromwell in Vigilance om te achterhalen waar de twee zich bevinden. Pogingen om daar met een huiszoekingsbevel onderzoek te doen gingen de afgelopen twee dagen gepaard met hevige onrust. Agenten zouden op verzet zijn gestuit, terwijl brandend afval en andere materialen de toegang blokkeerden. Tijdens de confrontatie op de Vigilance Public Road werd ook een vrachtwagen in brand gestoken. De politie heeft niet publiekelijk bevestigd dat Van Dalen en Bond iets is aangedaan of dat zij zich op Cromwell's terrein bevinden. De zoektocht gaat door. Murphy's zaak wordt op 19 oktober 2026 voortgezet.

begraven onder zand en omgekomen tijdens goudwinning in Stuwmeergebied. In het Stuwmeergebied in Suriname is een man donderdag tijdens werkzaamheden in de goudwinning onder zand bedolven geraakt en overleden. Het zou gaan om een persoon van vermoedelijk Braziliaanse afkomst. Het incident is om 7:50 gisteravond vermeld in de melding van politiebureau Brokopondo. Uit de summiere informatie blijkt dat de man bezig was met golddelven de Aerobergi toen hij onder het zand terecht kwam. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Kappa zegt nog steeds ontslag aanvragen verpleegkundigen, maar grote rush om weg te gaan is iets afgenomen. Aldus Michie Kappa, laat ons zien wat het bericht zegt. Ondanks de aanstaande verbetering van de financiële positie van verpleegkundigen in Suriname, is er volgens minister André Michie Kappa van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, VWA, nog geen einde gekomen aan de uitstroom van zorgmedewerkers. Er worden nog ontslagbrieven getekend, maar we moeten wel zeggen dat het drastisch is afgenomen. Omdat ik denk dat de mensen inderdaad de kat uit de boom kijken. Om te kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb het gevoel dat de mensen enigszins blij zijn en in ieder geval weer beginnen. Te zien dat er perspectief is, waardoor die grote rush om weg te gaan iets is afgenomen. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn, zei Michie Kappa donderdag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering. De bewindsman voerde aan dat de financiële herwaardering van de zorgmedewerkers gestalte krijgt, terwijl de regering ook bezig is te kijken hoe de mensen geholpen kunnen worden aan betere en goedkopere huisvesting. Vrijdag vandaag dus zullen er grondpapieren door de minister van CBB worden uitgereikt aan verpleegkundigen. Als regering zijn we bezig integraal te kijken. Dus er is wat perspectief. We starten in derde week oktober met de training van 175 verpleegkundigen in samenwerking met Nederland. Om ze dan binnen een jaar klaar te stomen tot gespecialiseerde verpleegkundigen, want die zijn de mensen die het meest zijn weggegaan. Aldus Michie Kappa, tot zover een bericht uit waterkant.net.

ontdekte seksfilmpje. Ze zegt, het is per ongeluk op mijn status terechtgekomen. De bekende danser Rupa, de artiestennaam van Surj Mangre, die zichzelf een bewaker van de Hindoestaanse cultuur in Suriname noemt, heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan nadat een seksfilmpje van hem op sociale media wordt verspreid. Volgens de 28-jarige Rupa is de video per ongeluk op zijn Snapchat-status terechtgekomen en was dat niet zijn bedoeling. Rupa zegt in een verklaring dat hij duidelijk en zonder schaamte over de intieme video wil spreken. Binnen de Hindoestaanse gemeenschap rust er nog steeds een groot taboe op het praten over seks en intimiteit. Vooral wanneer zoiets zichtbaar wordt, wordt het al snel als een schande gezien. Maar waarom eigenlijk, stelt Rupa? Volgens de danser is de seksualiteit en intimiteit onderdeel van het menselijk leven. Hij benadrukt daarbij dat iemands seksuele geaardheid of identiteit daar geen verandering in brengt. Dat iemand gay is, maakt dat niet anders. Dat iemand een andere seksuele identiteit of geaardheid heeft, betekent niet dat die persoon geen gevoelens, verlangens of een privéleven mag hebben. Aldus Rupa. Hij erkent dat privacy belangrijk blijft en dat het niet de bedoeling was dat de video openbaar werd. In mijn geval is de video per ongeluk op mijn status terechtgekomen. Dat was niet mijn bedoeling. Volgens hem was het vervolgens de keuze van anderen om de video op te nemen, te verspreiden en verder te delen. Daar trekt hij naar eigen zeggen een duidelijke grens. Niemand hoeft Safitri te spelen. Niemand hoeft mij te veroordelen alsof iemand boven mij staat, zegt hij. Rupa zegt dat het taboe rond seksualiteit binnen de gemeenschap juist te willen doorbreken. Als seksualiteit en intimiteit binnen ons gemeenschap een taboe zijn, dan zeg ik vandaag, dan breek ik dat taboe. Niet vanuit schaamte, niet vanuit angst, maar vanuit zelfrespect. Hij stelt zich niet te zullen verstoppen vanwege de ontstane ophef. Ik ga mij niet laten breken door geruchten, reacties of veroordelingen. Ik ga zeker niet verdwijnen omdat mensen ervoor kiezen om iets wat privé was verder te verspreiden. Volgens Rupa bepaalt het incident niet zijn waarde als mens. Aan anderen die ooit in een vergelijkbare situatie terechtkomen, geeft hij mee om zich niet door een fout, ongeluk of het oordeel van anderen te laten bepalen. Intimiteit is menselijk, seksualiteit is menselijk, een vergissing maak je niet minder mens. En vooral, niemand heeft het recht om een ander kapot te maken omdat die persoon iets privé heeft meegemaakt. Rupa besluit zijn verklaring met de woorden: ik kies vandaag voor eerlijkheid, waardigheid en zelfrespect. Ik schaam mij niet voor het feit dat ik mens ben. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

20-jarige Brits schaakwonder behaalt als jongste ooit titel vrouwelijke grootmeester. De 11-jarige Britse schaakwonder Bodanna Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde de titel veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ik ben blij dat het is gelukt, maar ik wil doorgaan en geschiedenis blijven schrijven, zei Sivanandan na afloop van de 46e schaakolympiade tegen de internationale schaakbond FIDE. Het vorige leeftijdsrecord voor de titel stond op naam van Katerina Lagno, die hem op 12-jarige leeftijd behaalde. Sivanandan speelde in Samarkand haar tweede schaakolympiade en kwam in alle 11 partijen uit aan het eerste bord van Engeland. De plek voor de beste speelster van het team. Van druk had ze geen last. Ik probeerde er vooral van te genieten, zei ze. De titel vrouwelijke grootmeester is de hoogste schaaklijst die specifiek voor vrouwen binnen de sport bestaat. Alleen de titels internationaal meester en grootmeester die voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk zijn, staan daar nog boven. Sivanandan moet na haar prestatie in Oezbekistan nog één keer zeer goed presteren op een internationaal schaaktoernooi om de titel internationaal meester te krijgen. Het 11-jarige schaaktalent verbrak de afgelopen jaren meerdere records. Zo werd ze op 9-jarige leeftijd de jongste ooit die Engeland internationaal vertegenwoordigde binnen een sport. Vorig jaar versloeg ze als jongste speelster ooit een grootmeester. Sivanandan kan pas een aantal jaar schaken. In 2021 tijdens de coronaperiode leerde ze zichzelf schaken en nam ze voor het eerst deel aan een toernooi. Een jaar later won Sivanandan al haar 24 wedstrijden op het Europees schoolschaakkampioen. Haar vader vertelde eerder aan de BBC geen idee te hebben waar zijn dochter haar talent vandaan heeft. Zijn vrouw en hij hebben beiden een ingenieursdiploma, maar zijn naar eigen zeggen niet goed in schaken. Naast haar internationale schaakcarrière gaat Sivanandan nog altijd fulltime naar school. Ik vind eigenlijk alles leuk aan schaken, maar vooral ook het reizen, zegt ze. Schaken heeft veel raakvlakken met schoolvakken, dus het is daarvoor ook heel bruikbaar. Tot zover een bericht van NOS over de 11-jarige. Men zegt er niet bij, maar het is een meisje

13-jarige meisje uit Engeland is een schaakwonder. Het gaat verder. De Engelse Bodana Sivenenden is pas 10 jaar oud en nu al een van de beste schakers van haar land. Ze breekt het ene na het andere record. Bodana komt uit de Engelse hoofdstad Londen. 5 jaar geleden in de coronaperiode kreeg ze van een vriend van haar vader een schaakspel. Eerst wist ze niet wat ze daarmee moest doen. Al snel bleek ze een toptalent. Vorig jaar mocht ze als jongste schaker ooit meedoen met het Engelse team. En eerder deze maand versloeg ze als jongste vrouwelijke schaker ooit een grootmeester. Dat is de hoogste titel die een schaker kan hebben. En nu is Bodana zelf ook een titel. Ze mag zich vrouwelijke schaakmeester noemen. Ook dat levert haar een record op. Nog nooit kreeg iemand die zo jong was deze titel. Tot zover een NOS bericht.

Guyana zet rem op Surinaamse bananen. Onze boeren hebben genoeg. Guyana wil geen bananen uit Suriname meer toelaten, zolang de eigen boeren voldoende produceren om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Minister van Landbouw Zulfikar Mustafa heeft opdracht gegeven de import stop te zetten nadat hij signalen kreeg dat Surinaamse bananen het land binnenkwamen. Ik heb gehoord dat er bananen binnenkomen. Ik heb gezegd dat alle import van bananen moet worden stopgezet, omdat onze boeren genoeg bananen hebben om de markt te bevoorraden, zei Mustafa tegen Demerara Wees. De maatregel betekent dat Guyana nadrukkelijk kiest voor bescherming van de eigen bananenproductie. Volgens Mustafa beschikt het land momenteel over voldoende lokaal geteelde bananen en is import daarom niet nodig. Opvallend is dat de minister tegelijk stelde dat er volgens hem geen officiële import van Surinaamse bananen plaatsvindt. Hij zou wel informele klachten hebben ontvangen dat bananen uit Suriname op de Guyanese markt terechtkomen. Mustafa maakte duidelijk dat het besluit past binnen het landbouwbeleid van Guyana. Zodra lokale producenten voldoende van een bepaald landbouwproduct kunnen leveren om aan de nationale behoeften te voldoen, wil de regering voorkomen dat buitenlandse producten met de lokale productie concurreren. We hebben genoeg bananen in het land, stelde de minister. Daarmee lijkt Guyana de deur voor Surinaamse bananen voorlopig dicht te houden. Onduidelijk is hoeveel bananen vanuit Suriname daadwerkelijk naar Guyana werden uitgevoerd en via welke handelskanalen deze producten het buurland bereikten. Ook is nog niet duidelijk of de maatregel gevolgen heeft voor Surinaamse landbouwers of handelaren die hun producten naar de Guyanese markt brengen. De beslissing komt op een moment waarop Guyana steeds sterker inzet op uitbreiding van de eigen landbouwproductie en vermindering van afhankelijkheid van voedselimport. Tot zover een bericht uit Suriname. Herald.

Saron wil via UNIDO industriële ontwikkeling Suriname versnellen. Minister Andrew Bazaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, wil via samenwerking met de United Nations Industrial Development Organization, de UNIDO, een nieuwe impuls geven aan de industriële ontwikkeling van Suriname. Volgens Bazaron moet het land zich voorbereiden op een periode waarin de inkomsten uit olie en gas toenemen, zonder daarvan economisch afhankelijk te worden. Bazaron zei tijdens het persmoment voorafgaand aan de Raad van Ministers dat ESOTI een belangrijke rol heeft bij het diversificeren van de economie. Het ministerie werkt volgens hem niet alleen aan beleid, maar ook aan het versterken van ondernemerschap, vaardigheden en de productiecapaciteit. Centraal staat het Program Country Partnership, PCP, dat Suriname onlangs met UNIDO heeft ondertekend. Volgens Bazaron wordt sinds november vorig jaar aan dit traject gewerkt. Het PCP moet de basis vormen voor een roadmap voor de industriële ontwikkeling van Suriname. Daarbij wordt onderzocht waar in het land ruimte en potentie bestaat voor kleine en middelgrote bedrijven en industriële activiteiten. Ook moet duidelijk worden welke sectoren kansrijk zijn en hoe overheid en private sector daarbij kunnen samenwerken. Je wilt uiteindelijk de processing units en de fabrieken zien, benadrukte Bazaron. Volgens hem mag industriële ontwikkeling niet blijven steken in beleidsdocumenten of overeenkomsten. Lokale grondstoffen moeten waar mogelijk worden verwerkt tot producten met meer toegevoegde waarde. Tegelijkertijd wordt bekeken welke grondstoffen en productiemiddelen uit het buitenland nodig zijn. Bazaron wil ook regionale samenwerking benutten om te voorkomen dat Suriname producten ontwikkelt waarvoor in de regio al voldoende productie bestaat. Binnen CARICOM en in samenwerking met onder meer de Wereldhandelsorganisatie WTO wordt daarom gekeken hoe productie en afzetmarkten beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook de ontwikkeling van lokale arbeidskrachten staat centraal. Volgens Bazaron kunnen buitenlandse bedrijven en nieuwe industrieën bijdragen aan de praktische opleiding en training op de werkvloer. Over de Local Content Board zei de minister dat ESOTI nog geen vertegenwoordiger in het orgaan heeft. Hij vindt betrokkenheid van zijn ministerie wel belangrijk, omdat local content volgens hem niet alleen betrekking heeft op de olie- en gassector, maar op de brede ontwikkeling van Surinaamse bedrijven en arbeidskrachten. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, maar mijn commentaar hierbij staat, is dat, even kijken. Daarbij wordt onderzocht waar in het land ruimte en potentie bestaat voor kleine en middelgrote bedrijven en industriële activiteiten. Ook moet duidelijk worden welke sectoren kansrijk zijn en hoe overheid en private sector. Nee, dat stukje wilde ik niet hebben. Ik wilde dat stukje hebben waarin hij zegt dat je wil uiteindelijk de processing units en de fabrieken zien, benadrukte Bazaron. Volgens hem mag industriële ontwikkeling niet blijven steken in beleidsdocumenten. Lokale grondstoffen moeten waar mogelijk worden verwerkt tot producten met meer toegevoegde waarde. Tegelijkertijd wordt bekeken welke grondstoffen en productiemiddelen uit het buitenland nodig zijn. Hier, lokale grondstoffen moeten waar mogelijk worden verwerkt tot producten met meer toegevoegde waarde. Ik heb er commentaar op, hij heeft groot gelijk. Disney, de Maleisiërs, la la la la, Udo, Piggy Boom Boomstam, de exporteer gewoon naar de konde en dappen de verwerking. Terwijl Suriname die boomstammen in Suriname kan verwerken, fabrieken oprichten om die boomstammen in Suriname te verwerken tot hout, tot spaanplaat, tot een woning, tot woningdelen, tot prefab woningdelen, deuren, ramen, muren, wanden, kasten, wat Bruins heeft vroeger deed, en dan exporteer naar het buitenland, dan schep je ten eerste werkgelegenheid in je eigen land, je eigen mensen, nu werkloos aan de kant staan, komen aan de bak. De mensen, de buitenlanders die hun geld ontvangen, hun salaris ontvangen en het exporteren naar het buitenland, die gaan dan, natuurlijk gaan ze door, maar je kan exporteren, ook Nederland gebruikt prefab woningen, waarom geen overeenkomst met Nederland sluiten? Meneer, vanaf vandaag ga ik prefab woningen voor jullie produceren.
Tot op 20 jaar veroordelen en middels op de vlucht overleden moordenaar deze landenbouwte had toch voorspeld in 2010, toen hij meedeed aan de verkiezingen, Suriname had eigen houtfabrieken, eigen woningfabrieken maken. Een Chinees zou komen daar grote huizenbouwprojecten neerzetten. 0,0 rest 0. En deze regering onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons. Dus hetzelfde. Exporteer maar alles. Exporteer maar alles. Geen toegevoegde waarde. Exporteer maar alles. Ik hoop dat deze minister Bazaron het waar kan maken. Dat onderzocht wordt wat land, ruimte en potentie bestaat voor kleine en middengrote bedrijven en industriële activiteiten. Vooral de industriële activiteiten waarvoor Suriname grote potentie heeft om geld te maken en het geld in Suriname te houden. Tot zover. Omdat het Suriname Herald voor

ontkent dreigement vertrek uit de regering. Ik heb niks gezegd om weg te gaan. ABAP-voorzitter en gewezen vicepresident Ronnie Brunswijk verwerpt het beeld dat hij, bij de regering, dat hij de regering onder druk zet met dreigementen om uit de coalitie te stappen. Sanatie? ABAP-voorzitter en gewezen vicepresident Ronnie Brunswijk, gewezen vicepresident in de regering Santokki, vorige regering dus, verwerpt het beeld dat hij de regering, de huidige regering, onder leiding van de NDP-voorzitter mevrouw Simons, onder druk zou hebben gezet met dreigementen om uit de coalitie te stappen. Dat had hij ook gedaan met de regering Santokki. Hij gweliep Santokki. Die Santokki nou showde met iedereen gwe. En direct verkiezingen had uitgeschreven. Volgens hem legt hij slechts op tafel wat binnen de samenwerking niet goed loopt. Ik dreig niet. Ik zeg die dingen zoals ze zijn, stelde hij in een interview met DTV Express. Brunswijk ontkende dat hij de regering onder druk zet met een mogelijk vertrek uit de coalitie. Hij stelde dat hij slechts benoemt wat volgens hem binnen de samenwerking niet goed gaat. Ik heb nooit gedreigd, dus dat doe ik niet, zei hij. Volgens de ABAP-leider wordt kritiek vanuit zijn partij te snel uitgelegd als een politieke waarschuwing of ultimatum. Brunswijk zegt dat hij vooral benoemt wel

worden uitgevoerd. Tegelijkertijd maakte Brunswijk duidelijk dat het regeringsbeleid niet telkens volledig opnieuw moet beginnen wanneer de politieke leiding verandert. Brunswijk pleitte voor continuïteit van beleid en wees erop dat projecten die al langer zijn voorbereid uiteindelijk ook daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd. Volgens Brunswijk heeft het weinig zin wanneer plannen jarenlang blijven liggen. Projecten moeten worden voortgezet en afgerond, benadrukte Brunswijk. Met zijn uitspraken probeert Brunswijk een duidelijk onderscheid te maken tussen kritiek van de coalitie en een daadwerkelijke dreiging om de samenwerking te beëindigen. Vooralsnog zegt hij zelf niet te hebben aangekondigd dat de ABOP de regering zal verlaten. Maar Brunswijk, nog van de week of vorige week, zei ja, Simons moet tappen, mofo, komt erop neer. Want coalitie in de vorm van IT-sma, je kan reageren konden. En dan jutak dat die Brunswijk, nou jongen voor zijn stakje. Dus je zet de regering wel degelijk onder druk, zoals je toen de tijd met de regering Santokki hebt gedaan. En ik vind het jammer dat Santokki nou jagu van binnen parlement en schrijf nieuwe verkiezingen uit. Dan zaten we nu veel beter. Maar godoro aan je dreigement, Bob. Godoro, verleden we allemaal voor je bent achter toch. NDP, Nozabifa voor regeer. Ik ben de man zijn naam vergeten. Maar dat zei ook Abop aan. Dus Brunswijk, luister, speel je play naar Simons, Usashi, Ope, Usachara, Kondego. Tot zover, een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

laatste bericht, het laatste bericht. Dat zijn de valutakoersen van vandaag, vrijdag 2 oktober. Ze zijn binnen 10 uur Surinaamse tijd, 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, de Steyutjarwa Amerikaan Yankee dollar go serie naar Mama Banyi, dan krijg je er 37,733 SD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je echt neertellen 37,890 SD. Taiwan Bai, van Yankee dollar naar Mama Banyi Fusanang, dan moet je bij 37,890 SD. Als je euro verkoop inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 42,477 SD voor terug. Dus twee jaar Europees money kon naar Mama Banyi Fusanang, dan is het 42,477 SD voor terug. Maar morgen belangrijk, de Taiwan Bai valuta, Taiwan Bai Europees money naar Mama Banyi Fusanang, dan moet je bij 43,087 per euro. 43,087 per euro. Dus makkelijk gezegd, 100 Yankee dollars kopen, moet je neertellen 3789 SD. 100 Yankee dollars kopen. En 100 Europees money kopen, moet je neertellen 4308,70 SD. En het verschil bestaat dat de Banyi erbij, Banyi erbij voor jou, hij pay you minder dan Teju moest bij voor Banyi. Dat is nu eenmaal de financiële wet. Dit zijn de officiële koersen van de Centrale Bank Suriname. Bij cambio zal het duurder of hoger of goedkoper vinden. Hangt vanaf bij wie je bij de cambio. Maar bij de cambio pas wel, moet ik u waarschuwen, pas wel opletten voor vervalsing. Want meneer zo'n leest in pot a Sarna money naar door de zee aan de buitenkant. Vind je of de US dollars of Surinaams geld, dan te je naar Ini, te je bij, ik dacht je bij dollar, dan aan de buitenkant van de bundel vind je dan Amerikaanse dollars, en aan de binnenkant, je gwekaba, je binderi, dan vind je Surinaamse guldens. Zo lichten ze je op. Dus pas op met de cambio's, zijn goede bij, maar zijn ook malafide bij. Ik zou het verlies nemen en liever, ondanks het minder is, bij centrale bank kopen mijn dollars en mijn euro's. Tot zover de nieuwsberichten van vandaag, vrijdag 2 oktober. Ik had technische assistentie van Rajesh. Bedankt Rajesh, ik zou zeggen een fijn weekend. Het is mooi zonnig weer hier in Amsterdam. Ik neem aan in Den Haag ook. Geniet ervan.

0: en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groengas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, 405 euro per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor 510 euro.

Osem Kees met haar zo er is veel ruimte voor de zon. Al trekt ook wel wat sluierbewolking over. De middagtemperatuur wordt tussen de 19 en 21 graden. En vanavond komende nacht kan opnieuw wat nevel of mist ontstaan. Je weekend hekel, je hebt ze niet waar, het maximum temperatuur 20 bis graden rega. Uske baad zondag, rabiwar ko 19 graden. Weekend ke baad somar ko 21, mangarwar ko bhi 21, aur budhwar ko 18 graden rega. हाय हाय थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, इस तरह का शोर है।

0: Nano International Camping.
1: Viele berichten het dus door file heesvog op de A1. Amsterdam, Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe, 19 kilometer. A1, Apeldoorn, Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen, 11 kilometer. A2, Eindhoven, Utrecht tussen afrit Sint-Michielgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer. A2, Eindhoven, Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 8 kilometers. A4 op de A4. Rotterdam, Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn. 4 kilometers. A4 Amsterdam, Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 8 kilometers. A4 Amsterdam, Rotterdam tussen Hofvliet en Den Hoorn. 15 kilometers. A4 पे बहुत लंबा चौड़ा फिले चारों कैथी लगा हुआ है दोस्तों. एक दो और मैं आपको दूंगा. Amsterdam, Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen, 4 kilometers. A4 Amsterdam, Rotterdam tussen Leidschendam en Den Hoorn, 8 kilometers. Op de A7 Zaanstad, Hoorn tussen knooppunt Zaanstad en Purmerend, 8 kilometers. A9 Amstelveen Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam Bijlmermeer, 5 kilometer. A12 op de A12 Utrecht Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, 2 kilometer. A12 Den Haag Arnhem tussen tussen de Meren en Binnink, 12 kilometer. A12 Utrecht Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, 4 kilometer. Wat per controle, hoera, rastipper. Er file hij op de A15. A15 Rotterdam-Gorinchem tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam, 9 kilometer. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Deil en Hardingsveld-Giessendam, 12 kilometer. Wat per ongeluk, hoera, hij. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum, 16 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer. A20 op de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie, 5 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven, 5 kilometer. Oudvielen dicta hoto op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Oldschot en knooppunt Batadorp, 5 kilometers.

0: हाय सजना, तेरे बिना एक पल चैन नहीं आए। घर की ओर देखता है दोस्तों, तो रिक्लाम न्यूज ब्रेक से चलेगा, उसके बाद हम आपसे फिर मिलेगा। कहीं मत जाइए, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर चुन रहिए।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio,
6: Radio Fahon.
7: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-2747. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Je hebt ons gevonden.
2: Basse dosto, wie aanploen, Suriname kan u schoenen heen. Aanche, 2 oktober hoe chuka heen. 2 oktober 2026, record ik ga jij. 5 minuten over 7 in de middaguren. Johnny nummer 1, hey, maar een naam. Aanchem, live hier aangee heen. Kuch aapko kuch dance nummer hem sunaenge. Beech meech me bhee aap taar karke kuch geet ko maang karna chaate heen. To karie, hemara phone nummer heen. 070-3622-077 voor aanploen hem taar kar sakte hai. Yaad rakhna bhool na jana, hum hai tumhare zaat yaro. Aur kuch remix on aaj hum aapko dance jane weekend aa gaya hai. Aur veer bhi moi hai, mausam bhi bahut sundar hai. Aur mausam je sundar hai to sundar gungar geet aapko sunana chahiye. Hamare aakar होकर एक रिमिक्स सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं.

0: और मोहब्बत करना है तो दिल खोल के मोहब्बत कीजिए, जैसे फिदाने अपनी जुनैक को करते हैं और जुनैक अपने फिदा को करते हैं, वैसे बस प्यार करो हमारे दोस्तों, हमारे यारो। तो ये गीत को मांग की यात्रा फिदाने अपने जुनैक के लिए एन खेंग टेलीफोन चश्मीर में से वखाना दे रख लाम ब्रेक।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de €200 miljoen die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna €576 miljoen aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: और दोस्तों आप लोग को आज हम कुछ गर्मा गर्म हॉट वॉर्म सॉन्ग सुनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहना, यूली मुख वेल में जिखान स्विंग और न खाली स्विंग करियो, नाच सके झूम सके है। और फरखेट इट ओक ऑन्स टू बेल वारे नागिन मन डोले मेरा और टंडोले भी है। और दोस्तों हम जरूर जलते हैं, हम कहां चलते हैं, महबूबा की ओर। महबूबा क्या करते हैं,

met de hoogie. En dit is een remix song. Au chalte original. Original mee kaise.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Aur dosto, Johnny number 1 hai hamara naam. Aur aaj phir hum aa gaye hain kuch purane geeton ki sangam bahar leke. तो परमाश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे. और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने के

0: दोस्तों इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे
1: लाइव vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और दोस्तों मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग है। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3352 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jette kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoefte voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.